0: Goedemorgen. Fel onweer vannacht. Dat zorgde op meerdere plaatsen in ons land voor wateroverlast. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder. En ook op de snelwegen waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. In Kalmthout bij Antwerpen werden een 20-tal kinderen geëvacueerd nadat de bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze sliepen. 2 kinderen raakten daarbij licht gewond. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en het werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
1: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde daar eigenlijk gewoon aflassen.
2: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
0: Ook Cool Air Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Argentinië pakt dan weer 9-9 in zijn groep na een 1-3 overwinning tegen Jordanië. En ook Algerije en Oostenrijk stoten door. Zij speelden 3-3 gelijk. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama. Engeland is zo groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Goedemorgen. In Kalmthout in Antwerpen zijn twee kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
1: We waren zo een beetje boos of zo. We waren er wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
2: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
0: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Cédric Tak.
3: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
0: Je zal ook wel meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. Daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar ook veel zon.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook. Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
6: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is gep***t.
3: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: Nostalgie.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Goedemorgen. Gisteren rood verbrand, tussendoor de rode duivels gefileerd. En nu kiezen voor rood fruit. Your golden years. Moet toch een gezond ontbijtje worden, hè?
4: Goedemorgen. In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto, dat bevestigt de burgemeester. In Kalmthout raakten twee kinderen gewond nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Die schuur is ook volledig uitgebrand. Ook in Bornem, Heist op den Berg, Putten en Puur Sint-Amans ontstond er brand na blikseminslagen. En in Brussel rukt de brandweer voorlopig niet meer uit voor niet dringende oproepen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ. Je hoort Cedric Tak.
5: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
4: Je zal ook meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht meteen kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit, nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En sport op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Onze Rode Duivels nemen het in de 16e finales op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De Argentijn Lionel Messi is trouwens voorlopig topschutter na de groepsfase. Hij scoorde al 6 keer. En de Red Lions, dat zijn onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-1 van Nederland en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. En het bijhorende Olympische ticket, speler Arthur van Doren.
6: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op 1 wedstrijd van het einde met enkel 1 verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
4: De Spelen vinden plaats in 2028 in Los Angeles. De dag start meestal droog en zonnig, deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij een graad of 25, vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon.
3: Genen.
1: Met Bert Genen.
3: Voilà, we zijn vertrokken. Op zijn zondags natuurlijk. Bed uit en ontbijten. Wake me up before you go.

die van Wham nog eens uit de kast met Wake Me Up Before You Go Go. En dat was wel met een hele speciale reden. Het is vandaag namelijk precies 40 jaar geleden dat ze ermee stopten. Het afscheidsconcert van Wham. The Final in het Wembley Stadion.

0: gisteren genoten van Live is Live hier op Linkeroever. Zal wel zeker, hè? Het was een prachtig programma dat werd voorgesteld. Maar ook vandaag valt er een en ander te beleven. We draaien zo meteen de top of the bill van straks.
1: 100% genen. Your golden years.
2: Nostalgie Plus.

0: is a day.
1: Nick Cave, samen met Kylie Minogue.
2: Your Golden Years.
3: Nostalgie Plus.
1: Ik zag onlangs ook een fantastische versie van dat nummer door Isabella A. ingezongen. Zelfs samen met Koen de Bouw.

0: zomer van je leven. Daar beginnen we morgen aan. Ja, de zomer is er natuurlijk al een tijdje. Maar de betere muziek, de betere stemmen die ze verkopen, die gaan we voluit smeren de hele maand juli en de hele maand augustus.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: 100% Genen.
3: Met Bert Genen.

Ja, de zomer van je leven, om naar uit te kijken. Hè. Vanaf morgen zetten we daar onze tanden in. Dit was een nummertje van The Emotions. The Best of My Love. Your golden years. Een 1977 nummer. Op de dag dat ik afscheid neem van jouw feest van de 70s. We pauzeren 100% in juli en augustus. En daarna zijn we natuurlijk klaar om er weer bij te zijn. Nostalgie.

Sam & Dave met Soul Sister Brown & Sugar. Het nummer past wel, vind ik, bij tweejarigen van vandaag. Allee, vind ik, hè. Soul Sister, daar dacht ik bij aan de jarige Hilde Krevits. En Brown Sugar aan Kevin De Bruyne. Die verjaart ook.

Ja, stil blijven zitten is niet gemakkelijk met dit soort platen. Ik had het al over de verjaardagen van Hilde Kerviets en Kevin De Bruyne. Met het nummer Souls is the Brown Sugar daarnet. Maar ook Paul Mayet is jarig. Ja, die krijgt zeker een boeketje toegestuurd van onze premier. Kan niet anders. En misschien zelfs van Georges Louis Boucher. Ja, en ook een taart bij Elon Musk. De Tesla-taart.

Veel zomerse reuk kan toch niet, hè? De mannen van Ottawa met Olema. Morgen lanceren we hier de zomer van je leven, 2 maanden lang. Maar zeker ook iets om naar uit te kijken, is dat de maand juli de classic maand is. Met hele leuke hitlijsten daarbij.

0: je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: 100% Genen.
5: Met Bert Genen. Nostalgie Plus.

van Marillion natuurlijk. Ik signaleerde al dat Serge hier verwacht wordt. Ik hoop alleen dat hij gisteren niet te laat heeft gemaakt bij Robbie Williams. En dat hij daar dus tijdig kan komen overnemen.

Billy Kim met Baby I Love You. En ja, hij is komen langs lopen hoor. Toch een beetje opgelucht. De flashback top 40 zo meteen. En ik denk dat we naar juni 1979 zullen teruggrijpen.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondenten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
9: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

0: Ja, ja. Fijn dat hij er weer bij was. Bert Genen, hartelijk dank Bert. En een hele fijne vakantie. Your golden years. Nostalgie plus. Ruim 10 uur, tijd voor het nieuws.
1: Goedemorgen. In Terhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto. Dat bevestigt de burgemeester. Verder raakten ook 3 mensen gewond tijdens een festival in Courcel. En er raakten ook 4 mensen gewond op de camping van het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Het gebeurde door rondvliegend materiaal. 31 mensen moesten ook geëvacueerd worden. Ook het treinverkeer is op verschillende plaatsen verstoord. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
2: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
1: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En voor de kust van Japan was er vanochtend een zware aardbeving met een kracht van 6,1. De beving gebeurde op een diepte van ongeveer 40 kilometer. Er werd gelukkig geen tsunami-alarm afgekondigd en er is ook geen melding van schade of slachtoffers. Het meteorologisch agentschap waarschuwt wel voor naschokken of modderstromen. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
3: De Flashback Top 40
4: met Serge Haderman.
0: Zondag 28 juni 2026, 10 uur geweest. Hele goede morgen en van harte welkom bij de Flashback Top 40. 3 uur lang neem ik jou mee naar juni 1979. ABBA op nummer 3. Cheap Trick op 2. Art Garfunkel met Bright Eyes, de oorspronkelijke nummer 1. Maar daar kan jij, als je dat wil, verandering in brengen. Want onze stembus gaat open. Concreet betekent dat dat jij de geschiedenis mag en kan herschrijven. Een voorrecht waar ik zeker gebruik van zou maken. En dat kan je doen door te stemmen op jouw ultieme top 3. Stemmen kan via onze site nostalgie.plus of via de app.
5: This weekend, where the action is.
4: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
3: Nummer 40.

0: Jimmy Bohorn bij Nostalgie Plus. Hij staat op nummer 40 in de Flashback Top 40 van juni 79. Op 39, toch wel een van mijn grote favorieten uit deze lijst. Dancing Barefoot, geschreven en gezongen door Patti Smith. Ivan Kral, die was co-writer. En het nummer werd uitgebracht als tweede single van het album Wave uit 79 van de Patti Smith Group. Dancing Barefoot, dus de eerste nieuwe op nummer 39.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Betty Smit en haar groep Dancing Barefoot, eerste nieuwe op 39. En op 38 staat er nog een nieuwe, Louis Neefs. Hij had altijd al een boontje voor de Nederlandse actrice, cabaretière en ook zangeres Martien Bijl. Zijn liefde voor Martien bezingt hij in Martine. Louis Neefs op 38.
1: In de Flashback Top 40.

0: Nostalgie Plus, de flashback top 40 uit juni 79 met Players Association op 37, Turn the Music Up. Dadelijk heb ik voor jou op 36 een Franse zanger die zo'n grote hit scoorde dat hij er 2 jaar mee rondtoerde.
1: De flashback top 40.

0: Rick Hernandez op 36 met Born to be Alive. Ik heb nog nieuws uit juni 79. Het Europees Parlement wordt voor de eerste keer rechtstreeks gekozen door de burgers van de EEG.
1: Nummer 35.

0: Zuid-Afrikaanse band Cloud met Save Me op nummer 35 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Juni 1979. Het jaar en de maand ook van Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. Maar de singer-songwriter kent weinig geluk. Op zijn 15e komt zijn vader tijdens een ongeluk om het leven, maar ook de breuk met zijn vriendin en zijn auto die het begaf brengen hem inspiratie voor de song Just When I Needed You Most. Het werd een grote hit, maar het is geen verhaal met een happy end. Randy Van Warmer sterft op zijn 48ste te gevolgen van leukemie.
1: In de Flashback Top 40.

0: vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
6: Ja!
5: Carrefour.

Achtereenvolgens One Way Ticket van Eruption en Go West in de uitvoering van Village People. Later nog een hit van de Pet Shop Boys. Dit was de originele. Op nummer 32 in de Flashback 40 uit juni 79 hier bij Nostalgie Plus. De Canadese Randy Bachman start zijn carrière bij de Guess Who.

0: Dat formeert hij de Backman Turner Overdrive. Hun grootste hit boeken zij met You Ain't Seen Nothing Yet. 2 jaar later stapt hij opnieuw op en vormt hij de band Iron Horse. Opnieuw past hij het stottertrucje uit You Ain't Seen Nothing Yet toe in Sweet Louis Louis Louise. Maar daar blijft het bij. Nog een leuk weetje over Randy Backman. Vanaf 85 trekt hij op tournee met zowel de Guess Who als Backman Turner Overdrive. 2 legendarische bands waarvan hij deel uitmaakte.
1: In de Flashback Top 40.

0: Ja, die hoor je nooit meer op de radio. Toch een grote hit in juni 79 op nummer 30. Joe Tex bij Nostalgie Plus en Loose Caboose. En dan een grote zomerhit van een Amerikaans leraresje. Met een nummer dat eigenlijk bestemd was voor de toen 11-jarige Stacey Lattisaw, die in 1980 een hit zou scoren met Jump to the Beat. Maar het nummer werd herschreven voor Anita Ward. En zij scoorde met deze nieuwe binnenkomer op nummer 29. Anita Ward. And Ring My Bell.
1: In de Flashback Top 40.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu VIP-solde bij E5. Met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer? Dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Elk je eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
7: Zondag bij Nostalgie Plus. Dat betekent heel veel classics. Onder meer in deze Flashback Top 40. Your golden years. Nostalgie Plus. 11 uur, tijd voor het nieuws.
8: Een goeiemorgen. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
9: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
8: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En in Braschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen over zo'n 10 minuten aan hun BK wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. Lotte Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als favoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Shari Bossuyt en Fleur Moors. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
4: De Flashback Top 40
1: met Serge Haderman.
7: Lee Towers bij Nostalgie Plus en Bless You. Hij staat op nummer 28. En dan nu Kiss. De band met het grootste aantal merchandise-artikelen ter wereld. Het aanbod is enorm. Het meest opvallende merchandise-artikel is ongetwijfeld de Kiss-doodskist. Dimebag Darrell, gitarist van rockformatie Pantera, was zo'n vervent aanhanger van Kiss dat hij zich in zulk een kist liet begraven. En sinds enkele jaren heeft Kiss hun eigen merk ketchup niet alleen verkrijgbaar in rood, maar ook in groen. Ze komen binnen op 27 met I Was Made For Loving You.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: vrienden van de hits. Ik ben trots op jullie. Jullie zijn de geschiedenis van de hits toch wel zeer heavy aan het hertekenen. Jullie kogelen Art Garfunkel vanaf de eerste plaats naar nummer 3 met zijn Bright Eyes. En dat betekent dat de andere twee kandidaten goede zaken doen. ABBA stijgt naar nummer 2 en dat betekent een nieuwe nummer 1. En welke zou dat nu kunnen zijn? Cheap Trick Live. Jouw nieuwe nummer 1, maar je kan blijven stemmen. Zeker als je niet akkoord bent met deze gang van zaken. Of jij hebt misschien nog niet gestemd vandaag wel, dan wordt het nu de hoogste tijd. Doe mee met al die andere luisteraars en stem voor jouw ultieme top 3 via onze site nostalgie.plus of via onze gratis app.
1: De Flashback Top 40.

0: How Could This Go Wrong van de Amerikaanse band Exile, die in 78 een gigantisch hit scoorde met Kiss You All Over. En na een aantal singles, dan gingen ze zich specialiseren in countrymuziek. En dan scoorden ze ongeveer in Amerika 30 grote hits in de speciale country hitparades. De Oostenrijkse zangeres Gilla, die werd in 1974 ontdekt door de Duitse producer Frank Farian. Gilla werd na een aantal flops ook bij ons populair met hits zoals Help Help, Gentlemen Callers Not Allowed en vooral Bend Me, Shape Me. Vandaag maakt ze haar entree in de Flashback 40 met We Gotta Get Out of This Place. Een oude hit uit de 60s van Eric Burdon and the Animals. Gilla, binnen op 25.
1: In de Flashback Top 40.

0: Op weg naar zondagmiddag hier bij Nostalgie Plus met de Flashback 40. En daarin op nummer 24 George Blake Selection en Sing for the Day. Ik heb dadelijk een legendarische band met een al even legendarische zangeres die ooit een lift kreeg van een bekende seriemoordenaar. Maar ze slaagde erin om te ontsnappen. Wie zou dat kunnen zijn? Je hoort het dadelijk op nummer 23.
1: De Flashback.
2: Top 40.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: De Flashback Top 40.

0: hangende telefoon van Blondie. Een van de singles op haar classic album Parallel Lines. Een van de meest veelzijdige Belgische muzikanten is Francis Goa. Hij stond ooit in de hitparade, dat was in 1975, met Nostalgia. Helemaal niet te vergelijken met het volgende project. En Francis Goa was inderdaad de man achter het project Discotheque. Met allemaal intro's van bekende discoplaten van eind 70's. Op nummer 22 komt Neil binnen. Francis Goa met zijn project Discotheque en intro Disco.
1: In de Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40.
1: In het kader van de glam rock heeft de Britse formatie Roxy Music gedurende enkele jaren veel succes. Maar dan gaan ze uit elkaar. De diverse leden beginnen een solo-carrière en zanger Brian Ferry is de meest succesvolle. Maar in 1978 gebeurt het ongelofelijke. Roxy Music komt terug samen voor het album Manifesto. De groep bestaat behalve Brian Ferry uit Paul Thompson, Phil Manzera, Andy McKay, aangevuld met Paul Carrack, Alan Spencer en Gary Tipps. Het is alweer 4 jaar geleden dat de band nog een LP heeft opgenomen. Maar Manifesto wordt een gigantisch succes. De eerste single, Trash, heeft nauwelijks succes, maar met Dance Away is het raak. Roxy Music is weer helemaal terug.
0: In de Flashback Top 40.

0: Kill-Tex op nummer 30 met zijn Loose Caboose. 29 nieuw binnen, Anita Ward en Ring My Bell. Op 28 Lee Towers met Bless You. Ja, deze zou nummer 1 komen, hè? Maar nu nieuw binnen op 27 Kiss en I Was Made For Loving You. 26 is voor Exile. How Could This Go Wrong? Gida op 25. Een plaats hoger op 24, de Joyce Baker Selection. 23 is voor Blondie. En dan op 22, Discotheque met Intro Disco. Een van mijn favorieten uit deze lijst, Roxy Music. Ze staan op 21 met Dance Away.
1: Nummer 20.

0: Nostalgie Plus op zondag met de Flashback Top 40 vandaag, juni 1979. Ik hoop dat je er volop van aan het genieten bent. Ook van Instant Funk, zij staan op nummer 20 met I've Got My Mind Set On You. En als je het verhaal wil lezen over Instant Funk, dan kan je zeer zeker terecht bij auteur Dennis Michiels uit Turnhout, want die schreef 500 unieke one-hit wonders. En dit was een heel mooi voorbeeld. En de volgende band, ja, dat kan je niet echt een one-hit wonder noemen, want die hebben een tiental hits gescoord. En dat was ook het geval in het late voorjaar en in de vroege zomermaanden met Come to My Island. Hun tiende hit, Casey and the Sunshine Band. En ze komen binnen op nummer 19.
1: In de Flashback Top 40.

0: Het is een internationaal gebeuren hoor, wat de muziek betreft. Come to my island, Casey and the Sunshine Band op 19. Straks neem ik je mee naar Nederland. En nu, op nummer 18, een trip naar Duitsland.
1: De Flashback Top 40.
2: De Flashback
1: Top 40. Whoopie.

0: Als je op vakantie gaat, namens al mijn collega's een hele fijne vakantie. En je weet het, je kan Nostalgie Plus overal mee naartoe nemen, waar dan ook ter wereld. Hooray, hooray, it's holiday dus. Boney M op 18. En eind 70s, begin 80s was een bijzonder succesvolle periode voor tal van meisjesgroepen, vooral in Nederland. Love waren de populairste op dat moment in juni 79, maar er kwam concurrentie in de vorm van de Dolly Dots. Hun eerste hit kon binnen op 17.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Binnen op nummer 17 in onze flashback top 40. Dolly Dodson, Tell It All About Boys. Mac zonder zijn zus Katie deze keer. En Lavender Blue op nummer 16. Er wordt ongelooflijk veel gestemd, ondanks of misschien dankzij de huidige weersomstandigheden. Ik ben daar heel blij mee. Hartelijk dank alvast. En ik ben benieuwd wat dat geeft dadelijk. Want omstreeks 10 over 12 hebben we onze volgende tussenstand. Nu op nummer 15, geweldig, The Golden Earring en Weekend Love.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
1: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
5: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
6: Ah ja, oké, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
6: Oef.
7: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Hoe hoger we komen, hoe groter de hit. De Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Het is leuk. Your golden years. Het is plezant. Nostalgie Plus. Maar 12 uur betekent tijd voor het nieuws.
3: Goedemiddag. Over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Sportjournalist Jonas de Kleer blikt vooruit.
4: We krijgen in Brasschaat een biljartvlak parcours, al heeft dat lokale rondje van 20 kilometer wel drie kasseistrookjes. Nu, de sprinters zijn toch topfavorieten. Tim Herlier is dat, die gaat voor een derde driekleur. Of misschien wel Jasper Philipsen voor zijn allereerste. En ook met Arnaud Delis, Jordi Meus en Milan Fretin zijn er nog genoeg snelle mannen aan de start.
3: De vrouwen begonnen om iets na 11 uur. Daar is het vooral uitkijken of Lotte Kopecky haar vijfde Belgische titel pakt. Haar belangrijkste uitdaagsters zijn Shari Bossuyt, Sandrine Tas en Fleur Moors. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twain de Hond van de Bouwunie.
5: De bouwsector is een typische ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
3: 9 op de 10 bouwbedrijven blijven wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving met een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na de zware aardbevingen. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. En in de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen. Dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen. Er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden. Maar dat mocht niet baten. Vanmiddag zonnig, later vooral buien die kunnen onweerachtig zijn. Maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
6: De Flashback Top 40
7: met Serge Haderman.
6: Nummer 13.

0: zaterdag en iedere zondag tussen 10 en 1 bij Nostalgie Plus. De Flashback Top 40. En dit is, op dit moment althans, jouw top 3. Hey, ze zakken naar nummer 3. De mannen van Cheap Trick. Art Garfunkel, die maakt dan weer één plaats winst van 3 naar 2 met Bright Eyes. En dit is momenteel jouw nummer 1. ABBA en Does Your Mother Know, ben je het niet eens? Dan moet je snel actie ondernemen, want je kan nog stemmen tot ongeveer 12:30 via onze app of via onze site nostalgie.plus.
1: Nummer 12.

Electric Light Orchestra, Shine a Little Love op 12, vooraf gegaan door Racy and Some Girls. Bijna tijd voor de top 10. En zo gaan we verder tot de grote finale die jullie nog steeds aan het bepalen zijn door te stemmen via onze site of via onze app. Op nummer 11 uit het classic album Bad Girls, Donna Summer met een stevige dosis gitaren in Hot Stuff.

I've Got My Mind Made Up. Instant Funk, ze staat op nummer 20. 19 is voor KC en de Sunshine Band. 18, Boney M. En dit is op nummer 17 nieuw.

0: Lavender Blue, Mac Kisoon op 16. Golden Earring op nummer 15. Luf staat op 14 met Casanova. En dit is Racy op 13. Electric Light Orchestra op 12. En zo net op nummer 11, Hot Stuff van Donna Summer.
1: De Flashback Top 40. Top 40.

0: Cashmere Loves What I Want op nummer 10. Ik heb alles afgezocht, maar ik heb mijn bel niet gevonden. De bel om de hoogste nieuwe binnenkomer aan te kondigen. Maar ik heb een alternatief, dan doen we het zo. Filmmuziek. A Theme from the Deer Hunter, oftewel Cavatino, geschreven door filmcomponist Stanley Myers en uitgebracht door The Shadows. Dit is zo dadelijk de hoogste nieuwe op nummer 9 in de Flashback Top 40.
1: Nostalgie Plus.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
4: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
4: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
9: Ford. Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
11: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale tv... of nostalgie.plus.
10: Nieuw
11: in de Flashback Top 40.

Happiness, het vertrouwde geluid van de Pointer Sisters in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Ze staan op nummer 8. Ik heb nog nieuws uit die periode, juni 79. Op de 18e juni ondertekende de toenmalige Amerikaanse president Jimmy Carter en de toenmalige Russische president Leonid Brezhnev te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dr. Hoek was geen echte dokter natuurlijk. Het was de naam van de groep. En de zanger, die is net spijtig genoeg overleden. When You're in Love with a Beautiful Woman op 7. En dan Earth, Wind and Fire and the Emotions op 6 met Boogie Wonderland. Op nummer 5 staat een artiest en zijn naam bestaat uit 1 letter.
1: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu VIP-solde bij E5. Met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer? Dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
4: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
5: Ah, wat doen we dan?
4: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
5: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit. Nostalgie Plus.
3: Nummer 5.

jouw definitieve top 3. Jij hebt samen met een heleboel andere luisteraars de geschiedenis herschreven. Ik stel jouw geduld niet langer meer op de proef. Start de tune. Start de plaat die op nummer 3 staat, alstublieft.

Cashmere, Love's What I Want, op nummer 10. En dan de hoogste nieuwe, op nummer 9. A Theme from the Deer Hunter van The Shadows. Pointer Sisters op nummer 8. Doctor Who. Zij staan op nummer 7. Earth, Wind and Fire and the Emotions op nummer 6. Pop Music M op nummer 5. Dit zijn Peaches and Herb. Ze staan op nummer 4.

0: Art Garfunkel met Bright Eyes in een tweede positie. Allemaal hartelijk, hartelijk bedankt om mee te doen, om mee te stemmen. Ik heb er eentje uitgehaald. Leo van Toren, jij wint een dual ticket voor de cinema. En dat met een partner naar keuze. En kies een mooie film uit, zou ik zo zeggen. De nummer 1. Jouw nummer 1. Live vanuit de Budokan in Japan. Cheap Trick, I want you to want me.
1: De flashback
2: top 40.
3: Nummer 1.
4: I want you to want me.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platte. Oh. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: De dansvloer, die mag weer open, want het is zaterdag. Ik heb een disco classic voor jou op zijn best. Evan Elleman komt eraan. Your golden years. If I can't have you. Nostalgie plus. Het is net 1 uur geweest. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
8: Je hebt betaald voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
7: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. 9 op de 10 bouwbedrijven gaan collectief dicht tijdens het bouwverlof. Dat blijkt uit een bevraging van de Bouwunie. In principe is dat niet verplicht, maar de meeste bedrijven doen het wel. Je hoort Twijn de Hond van de Bouwunie.
9: De bouwsector is een typisch ploegenarbeid. Dus onze mensen werken in ploeg op de werf. En als daar een van de schakels wegvalt, dan heeft dat direct een enorme impact. Maar daarnaast ook, het is een ketting van aannemers dat elkaar opvolgt. Qua timing is dat dan ook wel belangrijk. Als er te pas en te onpas schakels uitvallen, dat zorgt voor vertragingen.
7: 9 op de 10 bouwbedrijven blijft wel bereikbaar tijdens het bouwverlof. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving, die had een schaal van 5.1. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden, 3 dagen na die aardbevingen dus. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. In de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen, er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. En over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Je hoort een van de topfavorieten, Jasper Philipsen.
10: Het is een lange afstand, hitte gaat natuurlijk een rol spelen, dus het zal sowieso een zware wedstrijd zijn. Ik denk, wie er op het einde nog het meeste in het tank heeft zitten, zal verdienen Belgisch kampioen te worden.
7: De finish wordt rond 17:45 verwacht. De vrouwen finishen rond 14:30. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
11: Weekend Vibes met Tony Talboom.

0: Goedemiddag, wat fijn dat jij er ook weer bent. Dit is Weekend Vibes. Ik neem je mee naar 5 uur naar Michel Follet. Ja, en je hoeft ons landje niet echt goed te kennen om geraakt te worden door het volgende liedje, Mijn Vlakke Land. Want het gaat uiteindelijk niet over ons land of een land, maar over heimwee naar huis. En het zo beschrijven dat iedereen het meevoelt, ja, dat kan natuurlijk alleen Jacques Brel.
1: Nostalgie.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin.

valt. Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land.

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak

mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Michaels en One of These Nights. En straks Elvis, ja, die vonden ze toen op televisie zeer gevaarlijk. En straks hoor je met welke song dat allemaal begon. Maar eerst gaan we nog een beetje in de strandstoel hangen. Heerlijke zomerhits. The Sweet met Coco, ook Amazulu, Too Good To Be Forgotten. Na deze Errol Dunkley.

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tong gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: Nostalgie Plus.

Begin jaren 80, disco was eigenlijk afgeschreven, maar Spargo trok zich daar helemaal niks van aan. Ze gooide er een flinke scheut funk bij en ze scoorde met One Night Affair bij ons en in Nederland een van de herkenbaarste dansplaten van die periode. En eerlijk, ik word er eigenlijk nog altijd

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, en wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
5: Midas, je kan altijd

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het weekend krijgt er meteen een ferme versnelling bij, want Status Quo komt eraan met Rocking All Over The World. Your golden years. Nostalgie. 2 uur geweest, dit is het nieuws.
3: Goedemiddag. In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf, dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean-Fies van de brandweer.
4: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het onderzoek loopt. En consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer van gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien. Laura Klaes.
5: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
3: Mogelijk stellen de festivals zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. Vanmiddag zonnig, later vooral buien en die kunnen onweerachtig zijn. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
6: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor. En straks een hit over gebroken vleugels. Maar toch liet het een band vliegen, want het werd een van hun grootste hits. Ja, en de zonnecrème en de zonnebrillen die hebben overuren gedraaid de voorbije dagen. Tijd voor een plaat die daar perfect bij past. Hier is The Long Hot Summer van de Style Council.

0: Vandaag 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

straks Aretha Franklin op haar allerbest met een filmscène die iedereen nog kent. Och, een film die ik zeker al 100 keer heb gezien. Mr. Mister, Broken Wings. Ja, voor deze single kende bijna niemand hen. Hun eerste singles, die flopten, maar toen dit nummer uitkwam, schoot het in één klap naar nummer 1 in de Verenigde Staten. Zonder Broken Wings was de band misschien

0: mama.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
1: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Straks ook nog een Belgische droomparel die de wereld rondging. En nu volle bak power bij Nostalgie Plus. The Blues Brothers, ja, toch een heerlijke film. En ja, die scène met de song Think, daar werd dagenlang aan gesleuteld, want moest perfect zijn. De man die in de film haar echtgenoot speelt, was trouwens ook in het echte leven de toenmalige partner van Aretha Franklin. Glyn Turman, zo heet hij. En dat gaf de scène nog net dat tikkeltje extra geloofwaardigheid. Dit is de beste versie van de classic Think.

heerlijke met dit weer, maar toch maar je verstand gebruiken. Want de kranten die liegen niet om de voorbije week. Swimming into deep water. Nog een beetje afkoelen nu met The Wallace Collection. Die speelde vooral voor het plezier. En niemand vermoedde dan natuurlijk dat Daydream zou uitgroeien tot een van de bekendste Belgische classics ooit. Ze namen het zo goed als in één take op en dat verklaart...

0: exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Eentje die je spontaan gaat meefluiten zometeen. Yellow River van Christy. En er is ook een grote fan van Elvis onderweg. Zo groot dat hij zelfs zijn naam even leende. Of toch van iemand uit zijn band. Na het nieuws. Goedemiddag.
11: Een goedemiddag. In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen. Je hoort Wouter Jean Fies van de brandweer.
12: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
11: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. En sport, Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. Het werd zoals verwacht een massasprint en daarin was Bossuyt dus de snelste. Lotte Kopecky werd tweede, Sandrine Tas derde. Het is voor Bossuyt haar eerste Belgische titel. De mannen zijn op dit moment nog aan het rijden. Zij komen aan rond 6:15. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match dan verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar met een bui en 25 graden.
13: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Meer zomervibes straks met een Braziliaanse hitte die heel de wereld deed dansen. En nu Wayne Fontana werd eigenlijk geboren als Glyn Ellis. Zijn artiestennaam was een eerbetoon aan DJ Fontana. Dat was de drummer van Elvis. En alsof het zo moest zijn, belandde hij daarna ook nog eens bij Fontana Records. Ja, soms

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en

Straks hoor je hoe een 16-jarige een van de grootste rockclassics ooit schreef. En nu Sergio Mendes. Hij werd met Maschinada de eerste Braziliaanse artiest die wereldwijd doorbrak in de popmuziek. Plots kende iedereen het ritme van de samba. Ook al begreep niemand

0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

toch een beetje kippenvel bij 28 graden zelfs, dankzij Lou Rawls. Straks zingen we allemaal vrolijk mee dat we geen geld hebben, maar eerst een piepjonge rocker, toen toch hè. Amper 16 was hij, Van Morrison, toen hij Gloria schreef. Hij speelde het nummer met zijn band Them in kleine clubs in Belfast. Ja, niemand kon toen vermoeden dat het zou uitgroeien tot een van de meest gecoverde rocksongs ooit.

and all kinds of everything. En hier is die dan, hè. Miljoenen mensen zingen hem al jaren mee. Dat ze geen geld hebben, hè. Met de zomerhit van Rigueira. Want no tango dinero betekent letterlijk... Ik heb geen geld. Best ironisch, want net met dit nummer verdiende Rigueira...

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Een van de strafste live-opnames uit de jaren 70 staat hier voor je klaar. En dat is natuurlijk Peter Frampton en Show Me The Way. Your golden years, nostalgie. En dan is het 4 uur geweest. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het precies is misgelopen. En sport. Shari Bosuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bosuyt. Er
4: komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
3: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. En Sisu Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne in het Verenigd Koninkrijk gewonnen. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Hij is daarmee ineens de eerste Belgische man ooit die die titel pakt. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets, 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. Vanmiddag werd de match verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig. Mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
5: Weekend Vibes met Tony Talboom.

blijft goed. Dolly Parton. En kan een volledige Broadway musical op 6 minuten worden gebracht? Ah wel ja, straks het bewijs. Eerst Candy Staten die ons komt vertellen, geniet van je jeugd. Het is nooit te laat. Ja, dat laatste voeg ik eraan toe. Hè. En dan komt Louis Armstrong ons ook nog eens geruststellen. What a wonderful world.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify, het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

En als je nog een pep talk kan gebruiken, die is al besteld. Starship is onderweg met Nothing's Gonna Stop Us Now. En dit is Copacabana van Barry Manilow. Een musical die amper 6 minuten nodig heeft om een heel verhaal te vertellen. Nog zotter, midden-80's werd er een tv-film van gemaakt. En in de 90's een echte musical. Een hit die

Nostalgie Plus, straks met de heerlijke 60s van Paul Anka. Het is zondagmiddag en deze heet van Carole King. Ja, die brengt dat gevoel helemaal tot leven met Hard Rock Café. Dat is een plek waar iedereen samenkomt om even te bekomen van die drukke werkweek.

0: Autopech op een Spaanse camping. Oh. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platte. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op 1.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
10: Prettige zondag, ik sta hier in een behoorlijk korte broek en een marcelletje, zoals dat heet, want er is voor de rest toch niemand.
11: Goedemiddag. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. Vooral in de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David Theenouw.
12: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
11: In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. Dat meldt de politie. De daders zijn nog altijd spoorloos. Het onderzoek loopt. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden doen. Het is nog niet duidelijk waar het dan precies is misgelopen. En sport, Shari Bossuyt is Belgisch kampioene op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
13: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag... De koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
11: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. Nafi Tian breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Tian zat er mentaal en fysiek helemaal door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk. Met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles of om te eten. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
14: Follet op zondag
15: met Michel Follet.

0: heerlijk zomers ritme. Niet te snel, niet te traag. Net wat we nodig hebben. Best of Both Worlds. Robert Palmer. Zoals op de Franse radio. Nog altijd ongegeneerd aan of afkondigen. Laatste 100% volet. Tot begin september ben ik schaamteloos lui. Al kom ik wel elke weekdag op het middaguur even langs. Daar vertel ik straks meer over.
1: 100% weekend.
0: Met Wham, Wings, Enrique Poveri, Beach Boys, Left Side en ABBA is het vakantiegevoel compleet. En we vieren ook een 100-jarige richting Rio met Maywood.

Ik ook hoor, als ik deze hoor. Maywood en Rio. In mijn dromen dan, want veel te ver. 9477 kilometer in vogelvlucht. In 2014 was er ook een WK, toevallig toch wel in Rio de Janeiro. En slimme of sluwe Gerard Joling, wie anders, bracht voor die gelegenheid een Nederlandstalige versie van dit liedje uit. Jarig vandaag, Gilberte Verschaven. Gilberte, nee, daar ga je de showbiz niet mee in, dus werd het Kalinka, een echte festivalzangeres. Ze was ook een tijd lang presentatrice en ze had zelfs haar eigen Kalinka-show op BRT Televisie. Kalinka scoorde een top 10 hit in de nationale hitparade. Dit hier, de Gouden Ring, bracht het tot nummer 7. Langs die

0: Kalinka in 1972, de gouden ring. Je hoorde hier en daar nog een krasje, want behoorlijk onvindbaar hoor. Kalinka deed vaak optredens op cruiseschepen, leerde zo een Griekse dokter kennen en tot 2008 woonde ze daar, Kalinka. Ze wordt vandaag 78. Overigens ook Luc Steno is jarig vandaag, gefeliciteerd. Hij wordt 62. Gedroomd vakantieland, Italië. Hè? Na Griekenland, Italië. In elk Italiaans restaurant hoor je onder het eten van een spaghetti vongole of pizza prosciutto de hele catalogus van Eros Ramazzotti of Umberto Tozzi. Maar deze hoor ik nooit. Ricky e Poveri.
1: 100% zomer.

Nu eerder bij een tiramisu op dit moment, hè? Ja, Riquet Poviri in 1982 en Mina Moro di Te. Als je de taal van de liefde verstaat, want dat is het Italiaans, weet je wat het betekent. Ik word verliefd op jou, amore al dente. Op 28 juni 1976, dus exact 50 jaar geleden, heeft de Watford Football Club van Engeland groot nieuws. Ze hebben een nieuwe voorzitter, Elton John. Hij was levenslang supporter van Watford en heeft maar één ambitie, de ploeg naar de eerste divisie te brengen. Een beetje hoog gemikt, want 50 jaar geleden, toen Elton werd aangeduid, speelden ze nog maar in vierde divisie. Verdorie. Ik heb nog nooit zoveel over voetbal zitten kletsen in 100% voorbij. Dit is Elton John in 72. Toen scoorde hij, geen doelpunt natuurlijk, maar een hit. Met dit prachtige liedje.

0: Elton John, wie overigens meer wil weten over Watford WC, dat klonk als WC, maar FC, zoals FC de kampioenen, Watford FC, hoe zeg je dat in het Engels? Raadpleeg Wikipedia, er staat een heel epistel over de ploeg en een onderdeel is gewijd aan het Elton John tijdperk. Eerlijk, ik zag het niet in hem, een voetbalfan.
1: 100% retro.
0: Jerry Keller, die heeft het eindelijk door, na één week.

0: Podcast. Jerry Keller in 1959, een zomer die ik beleefde in de onderbuik van mijn moeder. Ik weet daar dus heel weinig van. Zo dadelijk Wings in de ban van disco in 79.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Kissie, kendo, snackjes op de snelweg. Kissie. Want alleen vandaag, 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie, vind je bij Bol.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: Een dag.

Fortnite Tonight, Wings, een vleugje disco, een stemvervormer en een flamenco-gitaar. Een beetje een vreemde mix, freaky, zegt Sende Papen. Maar toch goed voor top 5 in Amerika en Engeland. Ex-Beatlemaat John Lennon vond het niks. Maar hij kon wel de baslijn waarderen. In 1991 werd het oratorium van Paul McCartney voor het eerst uitgevoerd op 28 juni in een kathedraal in Liverpool. Hij waagde zich daarmee aan klassieke muziek en die klassieke wereld reageerde redelijk sceptisch, hoewel het was echt niet onverdienstelijk, heb de plaat ooit gehoord. Wham koos in 1983 voor een all-in-formule op naar Club Tropicana.

0: Club Tropicana, een van de liedjes tijdens het allerlaatste concert van Wham op 28 juni 86 in het Wembley Stadion in Londen. Club Tropicana, het werd een emotioneel gebeuren. 72.000 mensen deelden mee in de vreugde, het verdriet en het afscheid.
1: Follet en vacances.
0: Vanaf morgen tot eind augustus kom ik elke dag 2 minuten langs. Niet langer, maar ik breng een altijd wat ongewone, natuurlijk soms eigenzinnige zomerplaat mee, die hopelijk toch een beetje vertrouwd in de oren klinkt. Vaak in een exotische taal. Elke middag in de week, enkele feestdagen uitgezonderd, ergens op het middaguur, ik denk 12:25, hoor je mijn zomerse keuze. Nu een amazing liedje uit Nederland, Left Side.

0: Left Side, net als de Cats en BZN, groep uit Volendam. Ook hier twee leden die Veerman heten met achternaam. Harmen Veerman, broer van Cees Veerman, die bij de Cats speelde. En er was ook nog een Cor Veerman. Nederlandse meezingers scoorden aardig in het thuisland en bij ons. Maar het was een superhit in Frankrijk. Goed voor top 3. Altijd een merkwaardig hitparadeland geweest. En in Brazilië, waar het nummer 1 haalde. Nu een onverbloemde reclamespot van The Beach Boys.
1: 100% zomer.

0: Little Honda, product placement. Toen er nog geen sprake van was. Hè. Het liedje was in 1964 voortdurend op de Amerikaanse radio te horen en haalde er zelfs top 10. Het was reclame voor dat motorvoertuig, motocyclet. Meer bepaald type nummer 5. Ik ga de merknaam niet herhalen, anders heeft Nostalgie Plus een boete aan zijn been wegens vermomde reclame en ik ga die boete niet betalen. Een fenomeen uit 1977. Brassband muziek in alle hitparades. De Brickhouse en Rastrick Brassband.
1: 100% instrumentaal.

0: Zo dadelijk lekker lui met een trage van Rod Stewart.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: 100% voor

heerlijk. Het volketinte You're in My Heart, Rod Stewart in 1977. Omdat ik me plots profileer als een voetbalfan of doe alsof, in dit liedje verwees Rod in de tekst naar zijn twee favoriete voetbalploegen. Het is mij ontgaan, Celtic en United. Die zal gisteren voor niemand thuis geweest zijn toen Engeland tegen Panama speelde en ook de Rode Duivels volgens mij. Ja, maar vraag me niet of ze gewonnen hebben. Overigens, op 28 juni 1971 bracht Rod Stewart zijn allereerste grote solo-hit uit. Maggie May, Viola Wills. Zij schreef het van de daken. Een oud nummer van de Drifters leverde Viola Wills haar derde hit op.

0: Viola Wills. Zomersmuziek past perfect bij de barbecue, waarvan de geur wellicht nu vanuit de tuin van de buren tot bij jou komt overgewaaid.
1: 100% Vlaams.
0: Nog eens een Vlaams reliquie. Peter

een braderijplaatje. Peter West. Hij kwam even in de hitparade kijken met Zoon van mijn vader. Vlaamse versie van de Chicory Tip-hit. En enkele jaren later was er ook Bye Bye Fraulein. En deze Met jou wil ik leven. Tussendoor in 71. Die Peter West was ook producer van enkele grote Vlaamse hits. Vreemde Vogels van Claire en Darling I Love You van de Classic Illustration. Dat dit jaar jullie top 1000 van de jaren 70 haalde. Later verhuisde Peter West naar Düsseldorf en werd hij Peter West. Ja, dat klinkt ongeveer hetzelfde, hè. Peter West. Een van de meest bijzondere one-hit wonders nu van de jaren 70. Joey Dizer. Yeah,

0: Joey Dicer en 100 Years. In 1975, goed voor nummer 1 in Vlaanderen en in Nederland. En net als het einde van haar liedje, daarna met stille trom weer vertrokken. Vandaag, 100 jaar, regisseur... Ja, de champagnefles was moeilijk op te krijgen, hè, Senja. Regisseur en komiek Mel Brooks, maker van enkele succesvolle comedies uit de jaren 70, zoals Young Frankenstein en Silent Movie.
1: 100% Follet.
2: Nostalgie Plus.
0: Hij zong ook met succes twee rap-hits zoals deze van 81. It's Good to Be the King. En eeuwenlang op de troon, Mel

0: to be the king. Wonder, it's good to be the king. Rol de loper uitgerold voor Mel Brooks. 100 jaar, dat is niet iedereen gegeven. Na de King nog de Queen, haar hofhouding, technicus en de papen. En ikzelf groeten je. Maak er een heel fijne zomer van. En tot in september voor 100% Follet. Ik eindig met de nummer 1 van jullie top 1000 van de jaren 70. ABBA.
1: 100% zomer.

0: In een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

0: Een goede avond. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hangt een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester Nadia Sminate.
1: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
0: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurt het BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Weerman David Tenau.
2: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest, ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer, maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik, een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
0: In het noorden van Frankrijk zijn afgelopen nacht verschillende mensen gewond geraakt bij het onweer dat over de regio trok. Het gaat onder meer om een man van 23 die geëlektrocuteerd werd bij een blikseminslag op een elektriciteitspaal naast zijn huis. En sport Nafi Thiam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. Dat is ver onder haar persoonlijk record van 59,32 meter. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Thiam zat er mentaal en fysiek door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk. Met kleine pauzes, om kort bij te slapen, voor medische controles of om iets te eten. Aan de kust nog overwegend zonnig, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. Ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Goedenavond. Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint met drie was hij sneller dan Jonas Rikaert en Fabio van den Bossen. Hergots is 27 en een verrassende winnaar. De favorieten Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten niet eens in de kopgroep. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle. Dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf is zo goed als volledig uitgebrand en er hangt ook een grote rookwolk. Je hoort burgemeester Nadia Sminati.
1: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
0: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurde de BFAST-team naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdaktenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn twee lichamen gevonden in een woning. Dat schrijft HLN. Het zou gaan om een vader van 70 en zijn zoon van 50. Mogelijk waren ze al enkele dagen overleden. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet en gaat het misschien om een CO-vergiftiging. Er loopt een onderzoek. En ook vanavond kan het opnieuw stevig gaan onweren met hagel en felle windstoten. De weerman David de Heenouw.
2: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
0: Aan de kust voorlopig nog zon, aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. En ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig en 27 graden, de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
3: Het beste uit de 60s,
2: 70s
3: en 80s.

valt. Wanneer bij je op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land.

mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.